तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। ये सुंदर सा भजन, गुरु भजन यहाँ से आप लोग को श्रवण कर रहे हैं सुनने वालों, और यहाँ से आपको हम यहाँ थोड़े से फिर से डच भाषा में आपको सुनाएंगे विद्या कैनेस वैसेहित के बारे में। Iemand die veel kennis heeft, hoeft nog niet wijs te zijn. Pas wanneer kennis en verstand ook op de juiste wijze met elkaar samengaan, is er sprake van wijsheid. Wijsheid is dus het hebben van veel kennis, maar daarnaast ook het weten hoe deze kennis goed te gebruiken. Bijvoorbeeld, in de Mahabharata speelt Vidur een belangrijke rol als Chacha, vaders broertje, van de Pandavas. En als minister van Dhritarashtra. Hij had veel kennis en was erg verstandig. Op ieder vraag van Dhritarashtra had hij een verstandig antwoord en voor ieder probleem een oplossing. Hij wist altijd wat er gedaan moest worden. Iedere keer wanneer hij zag dat de Kaurav het slechte gedachten over de plannen van de Pando hadden, zei hij, dit is niet goed, doe het niet. Dhritarashtra had ook kennis, maar zijn verstand was bedekt met de sluimer van gehechtigheid en liefde voor zijn zoon Duryodhan. Hij kon zijn kennis daardoor niet correct gebruiken. Dezelfde gold voor Duryodhan. Zijn verstandelijke vermogen werden verblind door zijn haat tegenover de Pando's, wat uiteindelijk resulteerde in de dood van de Kauro's.

प्यार भरे लफ्ज़े हमको सुनाए अल्ताफ राजा जी ने। जी हाँ, What they can have for me, om alles in het leven te hebben. What they can have for ons, voor mij, om alles in het leven te hebben. Het betekent een dak boven mijn hoofd. Het betekent een dak boven mijn hoofd hebben. Wat de eten, de genegenheid van dierbaren en de rust van slapen met een zuiver.

bent mijn sona. Je bent mijn sona. Jou wil ik niet bona. Je bent mijn sona. Jou wil ik niet bona. Anders ga ik corona. I love you, Ina. I love you, Ina. Ik weet zelf niet, Ina.

0: चार मिनट बाकी है, 8 बजने में 4 मिनट बाकी है, 8 बजने में यहाँ से मैं विज्ञापन लगा देती हूँ आपके लिए, चलते मिलके श्रवण करें विज्ञापन।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam 1 man om het leven en overleefde 2 personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hitst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
7: Dit is Fahun Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefde twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hitst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.
0: Ja, lieve mensen, het is Vahon Hindustani Radio, dus waar aap en mij toen hoe. और आपको यहाँ से एक बार फिर मैं स्वागत कहती हूँ और इस वक्त 8:04 गुजर गया है वोंसदाग बुधवार के सुबह की कार्यक्रम आज 27 मई हो चला है लॉन्ग वीकेंड था बहुत सारे एक्टिविटीज म्यूजिक ऑप्ट्रेडेंस ब्रादरी Noem maar op, het was heel veel te doen. En het was ook lekker gezellige zomerweer. Top weer. Echt 29 tot 30 graden was het. Ook om gewoon als u nergens hoefde te gaan, gewoon lekker thuis blijven met de families bij elkaar. Thuis een feestje bouwen of gewoon lekker niks doen, dat is ook best gezellig. En met de hitte, als u minder doet, is ook goed. Vakantie in eigen land, zeg ik dan altijd. U hoeft de zon niet te gaan opzoeken, maar dan heb je de temperatuur ook in Nederland. Vakantie in

0: ik er aan. Ergens. Ergens zal er duisternis zijn, er ergens anders verdriet. De naam van God zal aanwezig zijn in al mijn geluk. Vraag hem, de verwijderaar van obstakels, om iets en je zult een mantra op je lippen hebben en een zegen in je hartpalm vinden. प्यारे सुनने वालों, 9:02 यहाँ से विज्ञापन लगा देती हूँ और विज्ञापन के बाद हर बुधवार की तरह श्री पंडित जी उपस्थित रहेगा हमको अपने ही मुखारबिंद से सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। उनके हम अबे यहाँ से आकाश में लाएंगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan voor Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS News zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: चार यहाँ से हमने श्रवण कर ली है दोस्त। नौ बजकर और 4 मिनट गुजर गया है बुधवार के सुबह की कार्यक्रम इस वक्त लाइव आपके लिए पेश हो रहा है। आपको मनपसंद गीत सुनना है तो जरूर से कॉन्टैक्ट करें। घुमाए 0703622077 पर

Leiderdorp, het samenchaar heeft tientallen fietsen in lichter laaien vlak voor het gebouw. Vlak voor het flat. Leiderdorp, het samenchaar heeft tientallen fietsen voor de flat aan de Koekoekstraat. In Leiderdorp zijn dinsdag op woensdagsnacht in brand gevlogen. De Vlammenzee was enkele meters hoog. En de politie vermoedt van brandstichting. Hier Den Haag gebaat hij gewonden door steekpartij in woning. In een huis aan de Pompoenstraat in Den Haag is dinsdagavond iemand neergestoken. Er is één slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de politie al een verdachte heeft aangehouden.

Soetermeerke Samatjar is zwaar gewond bij ongeluk motormeter verder op in bosjes. Brokstukken auto bezaaid overweg. Een automobilist en een motorrijder zijn dinsdag op elkaar gebotst op het kruispunt van de Stephensonstraat met de Wattstraat in Zoetermeer. Tenminste één persoon is zwaar gewond. Zwaar gewond geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. De voorkant van de auto ligt in puin. De motor is meters verderop in de bosjes terechtgekomen.

man in rolstoel die overleed door trein kwam uit Den Haag. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige Hagenaar. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van de trein tussen de perron en het spoor. De man raakte zwaar gewond, maar kon niet meer worden gered. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man te dicht bij de spoor stond toen er een intercity passeerde. Een misdrijf kan worden uitgesloten. Het ongeluk is mogelijk door veel mensen gezien. Voor wie er behoefte aan heeft, is slachtofferhulp beschikbaar. Ja, mijn lieve mensen, als de sneltrein Intercity langs rijdt en u bent bij de station, zorg ervoor dat u dan gewoon opschuift, want het komt echt met een kracht. De aanzuigwerking van de trein die is echt gevaarlijk, dus let erop. Over 9:30 hotel hai guzaris pe ye sundar sa ki kaash ke mera koi sahara hota.

0: किशोरदा और मुकेश जी ने साथ में मिलकर सुना दी कि हाल चाल ठीक ठाक है। मेरे अपने फिल्म का नाम निकंतीन इन सिर्फ तक में ये पिक्चराइज किया गया है। म्यूजिक इसमें दी है सलील चौधरी जी।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस कैफे में है।
0: हाँ हाँ, ये सब गीत आपके लिए पेश हो रहा है। कहते हैं कि ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, बस मुस्कुराते हुए अपना जीवन बसर करो। प्यारे सुनने वालों, 10 का वक्त है। यहाँ से मैं आपसे रुखसत हो रही हूँ आज के लिए। आपसे मैं कहती हूँ स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार। और यहाँ से प्रोग्राम आप सुनेंगे हमारा अनौंसर साथी संजय जी के आवाज़ में। प्रोग्राम मेरे यहाँ से आपके लिए हम चला रहे हैं।
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07532347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege bierkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hitgolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in 3/4 van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven.
7: Het weer nog vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocaat kantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, www.fm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: Dosto, ye kaha jata hai ki umr kitna bhi lambi kyun na ho, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.

0: हर अपवर्तनसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपवर्तनसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 25 और देन हाग शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं दोस्तों। अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

0: Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie woensdagmiddag van 27 mei 2026. Het weer is mooi buiten en hier, ik neem aan zowel hier als in Den Haag. Hier is het nieuwsoverzicht en dat begin ik bij wijze van uitzondering vandaag met een voetbalbericht. Bondscoach Ronald Koeman heeft namelijk de 26 spelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Hier komen de namen. 3 keepers: Mark Vlekken van Bayer Leverkusen, Robin Roos van Sunderland en Bart Verbruggen van Brighton & Love Albion. De verdedigers: Nathan Ake van Manchester City, Denzel Dumfries van Internationale, Virgil van Dijk van Liverpool, Jorel Hato van Chelsea, Jan-Paul van Hekken van Brighton & Hove Albion, Julian Timber van Arsenal en Mickey van der Ven van Tottenham Hotspur. De middenvelders: Ryan Gravenberg van Liverpool, Frenkie de Jong van Barcelona, Justin Kluivert van Bournemouth, Teun Koopmeiners van Juventus, Tiliani Reinders van Manchester, Maarten de Roon van Atalanta, Guus Til van PSV, Quinten Timber van Olympique Marseille en Mats Wiever van Brighton & Hove Albion. De aanvallers: Brian Robbie van Sunderland, Memphis Depay van Corinthians Brazilië, Cody Gakpo van Liverpool, Noah Lang van Galatasaray, Daniel Malen van AS Roma, Crescencio Sommerfield van West Ham United en Walt Weghorst van Ajax. Dit waren de 26 door bondscoach Koeman geselecteerde spelers voor het aankomende WK in Mexico, Canada en Amerika. Tot zover een sportbericht.

Maya heeft dossiers DNA-leden en zegt meer dan de helft van ze moet worden opgesloten. Zo, dat is mooi, Saya. Wie ben jij, Saya, om dat te zeggen? Dat vraag ik me eigen af. Maar oké, hier is het bericht. Indien oud-Bisa minister Brontosum Ohadjo strafrechtelijk moet worden vervolgd, dan vindt de Haitiaanse ondernemer Jean Saya Mixon dat ook meer dan de helft van de leden van de Nationale Assemblée in Suriname, DNA, moet worden opgesloten. Allemaal Abiwan dossier. Vroeger zat ik niet in het systeem, maar nu belanden een heleboel dossiers in mijn handen. Van mensen die ik niet eens had verwacht. Dus allemaal 99% voeding parlementariërs of strotto. Ministers ook toe, zei Saya in een interview op Sign in TV. De voormalige sponsor van de VAP, die nu justitieminister Harish Monat adviseert, vindt bovendien dat de zaak tegen Somahadjo te zwaarwichtig naar buiten wordt gebracht, terwijl de zaken waarvan hij Somahadjo wordt beschuldigd niet zo zwaarwichtig zijn, zoals dat wel het geval is bij andere ex-bewindslieden tegen wie er nog geen in staat van beschuldiging stelling is gevraagd. Als voorbeeld haalt hij het misbruiken van overheidsmiddelen en dienstvoertuigen aan. Volgens hem, Saya, worden lanti-pickups door bijna iedereen gebruikt. Ook hij zou dat doen indien hij er eentje ter beschikking zou hebben. Saya verwacht daarom niet dat het parlement Somahadjo, Riyad Nur Mohammed en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging zal stellen. Volgens Saya is het over het algemeen niet mogelijk om iets te vinden om mensen te bezwaren. Zodra iemand iets tegen iemand wil hebben, dan wordt er automatisch iets gecreëerd. Vorige week zei de ondernemer nog dat terwijl hij als dubieus figuur door NDP'ers werd bestempeld en een dossier over een huidige NDP-minister bij het Openbaar Ministerie ligt, volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij, Saya, is er 1000000% van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten. Hoewel hij geen naam wenst te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof, het DB werd op woensdag 20 mei aangehouden. Nee, even kijken hoor, het loopt een beetje vervelend met dit systeem die ik op het ogenblik hanteer. De titel van het bericht luidt: Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof van Justitie in Suriname heeft maandag het beroep van de 53-jarige buschauffeur DB afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat Chandra Algu. Daarmee blijft de eerdere beslissing waarbij de aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werden verklaard volledig in stand. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden nadat hij een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a van het wetboek van strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoge beroep in tegen de beschikking van rechtercommissaris Roy Elgin van 22 mei 2026. De verdediging voerde onder meer aan dat het bevel tot inverzekeringstelling niet tijdig en niet volgens de wettelijke vereisten zouden zijn uitgereikt. Ook zou sprake zijn van schending van formele termijnen uit het wetboek van strafvordering. Volgens de raadsvrouw kunnen organisatorische problemen bij de politie niet als overmacht worden aangemerkt en zou daardoor sprake zijn van onrechtmatige vrijheidsbeneming. Daarnaast stelde de verdediging dat er onvoldoende rechtsgrond en motivering was voor het oordeel dat de inverzekeringstelling rechtmatig was. De rechtercommissaris erkende weliswaar dat er formele fouten zijn gemaakt en dat in strijd met de wet is gehandeld, maar wees het verzoek tot inverzekeringstelling toch af. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt dat sprake was van een overmachtssituatie. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Volgens de verdediging is de man schoolbuschauffeur en vervoerde hij het betrokken kind al ongeveer 3 jaar. Tussen haar cliënt en het kind zou sprake zijn van een vertrouwensband waarbij hij het kind spelenderwijze zou hebben aangeraakt en gekieteld. Op de beschikbare camerabeelden zou volgens de verdediging te zien zijn dat het kind schaterlacht. Ook waren er andere kinderen in de bus aanwezig. Volgens de raadsvrouw kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat DB de intentie had om het kind kwaad te doen of ontucht te plegen in aanwezigheid van een bus vol schoolkinderen. Na de aangifte werd de verdachte dinsdagavond door de Surinaamse politie opgespoord. Uiteindelijk heeft zijn broer hem overgedragen aan de politie van Lelydorp, waar hij zich rond 2 uur 's nachts meldde. Het Hof ging niet mee in de argumenten van de verdediging en zag geen aanleiding om in te grijpen in de beslissing van de rechtercommissaris. Het Hof achtte de aanhouding rechtmatig en vulde de gronden van de beschikking van de rechtercommissaris aan. Daarmee bleef DB voorlopig in verzekering in afwachting van het verdere onderzoek in de strafzaak. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

18-jarige man steekt jongere broer met Stanley mes na ruzie over bromfiets. De 18-jarige Guno A. is maandagavond door de politie in Suriname aangehouden nadat hij zijn jongere broer, de 17-jarige D.A., tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een scherp voorwerp in de rug zou hebben gestoken. De politie kreeg maandagavond een melding van een vechtpartij aan de Kariweg in Suriname. Toen de wetsdienaren ter plaatse kwamen, troffen zij een meester aan. Omstanders verklaarden dat de twee broers met elkaar in gevecht waren geraakt. Volgens D.A. bevond hij zich in de woonkamer toen hij hoorde dat zijn broer van plan was zijn bromfiets te verkopen. Omdat Guno volgens hem vaker afwijkend gedrag vertoont, sprak hij hem daarop aan om te voorkomen dat de bromfiets verkocht zou worden. Het gesprek mondde uit in een woordenwisseling waarna de situatie escaleerde tot een gevecht. Het slachtoffer verklaarde dat hij zijn broer enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Tijdens een schermutseling zou Guno vervolgens een Stanley mes uit zijn broekzak hebben gehaald en hem daarmee in de rug hebben gestoken. Toen D.A. merkte dat er bloed uit zijn rug sijpelde, rende hij naar buiten en vernielde hij uit woede de bromfiets van zijn broer. Daarna schakelde hij de politie in. Het slachtoffer wees de politie de verdachte aan, waarna Guno ter plaatse werd aangehouden. Bij een korte ondervraging bekende hij tegenover de politie dat hij zijn broer met een mes had gestoken. Volgens Guno zou hij vaker door zijn broer zijn mishandeld en kreeg hij maandag opnieuw enkele vuistslagen in het gezicht. Ook verklaarde hij dat zijn bromfiets door het slachtoffer was vernield. Het Stanley mes is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. D.A. liep een steekverwonding van ongeveer 15 centimeter op in zijn rug en verklaarde daarnaast over pijn aan zijn hele lichaam. Klaagde daarna van pijn over zijn hele lichaam. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Guno in verzekering gesteld.

Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan Trinidadiaanse consultant. De Caribbean Court of Justice, CCJ, heeft Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan de in Trinidad gevestigde politieke analist en consultant Derek Ramsamouche. De zaak draait om zijn arrestatie en detentie in Suriname tussen oktober 2020 en september 2022 in het onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Ramsamouche zou hij in 2020 opdrachten voor toenmalig president Boutsen hebben uitgevoerd. Het zou gaan om werkzaamheden van Ramsamouche die volgens zijn vrouw zijn verricht voor de Nationale Democratische Partij NDP. De betaling daarvoor zou echter zijn gedaan door de SBB en SPSB en niet door de NDP. Het bericht gaat verder. Volgens Ramsamouche zijn bij zijn aanhouding en detentie rechten geschonden die voortvloeien uit het herziene verdrag van Jaguaramas. De CCJ, Court of Caribbean Justice, gaf hem daarin gelijk en oordeelde dat onderdelen van de Surinaamse strafprocedure niet voldoen aan minimale mensenrechtennormen binnen het gemeenschapsrecht. Centraal stond de toegang tot juridische bijstand tijdens de onderzoeksfase van een strafzaak. Volgens de CCJ kon artikel 40 van het Surinaamse wetboek van strafvordering die toegang te ver gaan beperken zonder voldoende waarborgen voor de rechten van een verdachte. De hoogste Caribische rechtbank maakte duidelijk dat een lidstaat zich niet zomaar kan verschuilen achter nationale regels wanneer die botsen met fundamentele verdragsrechten. Ramsamouche hoefde volgens de CCJ bovendien niet aan te tonen dat hij vanwege zijn nationaliteit anders was behandeld. Het ging om de vraag of de procedure zelf in strijd was met verdragsverplichtingen. Met de uitspraak kreeg Ramsamouche niet alleen een schadevergoeding, maar kreeg Suriname ook een gevoelige juridische tik op de vingers over de manier waarop verdachten toegang krijgen tot rechtsbijstand tijdens strafrechtelijk onderzoek. Tot zover een bericht uit de Waterkant.

Bisa, minister B, zegt we gaan Fico op de operatietafel moeten zetten. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken, Bisa, moet het functie-informatiesysteem van de overheid, Fico, de bezorgingsreeks van ambtenaren op de operatietafel. Nu al zijn 10 beroepsgroepen uit Fico. We hebben gisteren zaterdag een presentatie gehouden voor de bonden over de status van de Fico nu. We gaan Fico op de operatietafel moeten zetten, want het is een totale ontwrichting. Er is geen balans meer en dat maakt het ook allemaal moeilijk voor de overheid om te onderhandelen met bonden, zei B in het programma Wel in Gerichte Klingen op ABC Radio. Volgens de bewindsman was de formatiestaat van de afdeling bij de overheid ook opgenomen in Fico. In de praktijk is alles nu kapotgeslagen. Aan de andere kant hebben diverse vakbonden geprobeerd het maximale binnen te halen voor hun specifieke doelgroepen en die zijn ook gehonoreerd. Hierdoor is er uiteindelijk een totale scheefgroei ontstaan. Ten aanzien van de loononderhandelingen voor verbetering van de financiële positie van de bureauambtenaren stelde B dat er hierover financiële info is geschaft aan de vakbonden. Bij de presentatie afgelopen zaterdag was ook het ministerie van Financiën en Planning aanwezig om de financiële positie van de overheid te delen met de vakbeweging. De belastingverlichting is ook onderdeel van dit pakket, zodat ze weten wat de mogelijkheden zijn om een gebalanceerd wensenpakket in te dienen. Dus wij komen van de week bijeen als presidentiële werkgroep om daarover te praten en dan komen we weer met de bonden aan tafel. Aldus de minister in een gesprek met ABC Wel in Gelichte Kringen van afgelopen zondag. Volgens minister Marinus Lee van Binnenlandse Zaken moet het functie dat hebben we. Oké, tot zover. Een bericht uit waterkant.net.

Yogi zegt $500,000, ja, u hoort het goed, $500,000 voor WK-rechten, terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd. 500.000. VAP-assembleelid Mahinder Yogi heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee vragen gesteld over de aankoop van uitzendrechten voor het WK-voetbal dat in de maand juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Yogi zou de regering hiervoor ongeveer $500,000 hebben uitgegeven voor de Surinaamse televisiestichting STVS. Yogi stelde dat er nog geen begroting is behandeld en goedgekeurd, terwijl volgens hem wel gelden worden uitgegeven. Hij verwees daarbij naar informatie die hij heeft ontvangen over de aankoop van de WK-rechten. Volgens het assembleelid moet STVS de uitzendingen verzorgen. Yogi gaf aan te begrijpen dat met de aankoop van de rechten een bedrag van ongeveer $500,000 gemoeid is. De Surinaamse Televisiestichting heeft de licentierechten verkregen voor de uitzending van de FIFA World Cup 2026. STVS benadrukte eerder dat de uitzendrechten zijn verkregen binnen de officiële rechtenstructuur van de FIFA. Volgens een verklaring van FIFA van 16 april 2026 is de Wereldvoetbalbond exclusief bevoegd voor de organisatie van het toernooi en het beheer van de wereldwijde mediaproductierechten. Het VAP-assembleelid vroeg de regering en minister van Financiën en Planning om duidelijkheid over de kwestie. Hij wilde onder meer weten wat de redenen en oorzaken zijn geweest voor de aankoop van de uitzendrechten en op welke manier het geïnvesteerde bedrag zal worden terugverdiend. Daarnaast vroeg Yogi of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om die uitzendrechten op zich te nemen. Hij riep de regering op om alle relevante informatie hierover aan de Nationale Assemblee te verstrekken. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Minister Bazaron ontheft directeur ondernemerschap Matura uit functie. Minister Andrew Bazaron van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, heeft directeur ondernemerschap Karishma Matura uit haar functie ontheven. Dat meldt ABC Radio. Matura was onder het vorige kabinet aangesteld als directeur ondernemerschap op het ministerie van EZ. Ze bekleedde de functie onder toenmalig EZ-minister Reshma Kuldeep Singh. Tijdens de overdag van het ministerie aan Bazaron in juli 2025 trad Matura namens de directie op als woordvoerder van het ministerie. Daarbij sprak zij een dankwoord uit aan de vertrekkende minister Kuldeep Singh en verwelkomde zij Bazaron als nieuwe bewindsman. De reden voor de ontheffing is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijke opvolger is nog niks naar buiten gebracht. De beslissing valt op omdat Bazaron zich sinds zijn aantreden juist terughoudend opstelde tegenover het vervangen van functionarissen die hij op het ministerie aantrof. Volgens ABC had de minister ondanks politieke druk aanvankelijk ervoor gekozen om verder te werken met de bestaande leiding binnen het apparaat. Matura werd de afgelopen periode regelmatig genoemd in officiële communicatie van ESOTI, onder meer bij trainingen voor ondernemerschap en initiatieven gericht op financiering en innovatie voor ondernemers. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

KLM-toestel uit Suriname maakt tussenlanding in Cayenne voor brandstoftekort. Een toestel van de KLM heeft dinsdag gisteren dus een onverwachte tussenlanding moeten maken in Frans-Guyana vanwege een brandstofprobleem op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname. Dat meldt de luchtvaartnieuwssite Up in the Sky. Het gaat om een Boeing 777-300ER met registratie PHBVI, die rond 16:30 middags lokale tijd vertrok vanuit Paramaribo. In plaats van koers te zetten richting het noorden, vloog het toestel eerst in oostelijke richting naar Cayenne. Volgens informatie die aan passagiers werd verstrekt, was er onvoldoende brandstof beschikbaar op luchthaven Sanderij, waardoor een tussenlanding noodzakelijk werd. De afstand tussen Paramaribo en Cayenne bedraagt minder dan 400 kilometer. KLM bood reizigers excuses aan voor het ongemak en erkende dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitende vluchten en verdere reisplannen van passagiers. Ondertussen ontstond ook onduidelijkheid over de status van daaropvolgende KLM-vluchten vanuit Suriname. Gegevens van online platform Flight Radar 24 wekten de indruk dat vluchten op woensdag 27 mei, dus vandaag, en donderdag 28 mei, dus morgen, zouden zijn geannuleerd. Een woordvoerder van KLM ontkende echter dat sprake was van annuleringen en sprak van een systeemfout. Passagiers zouden aanvankelijk foutieve meldingen hebben ontvangen, waarna later een rectificatie volgde. Het incident volgt op eerdere problemen rond de Surinaamse luchtvaartsector. Exact een maand geleden moest KLM-vlucht KL713 afkomstig uit Amsterdam uitwijken naar Trinidad en Tobago, nadat bleek dat geen luchtverkeersleiders aanwezig waren in de verkeerstoren op luchthaven Sanderij. Het toestel week toen uit naar Piarco International Airport in Porto Sveen, Trinidad. Volgens berichten was de verkeerstoren aanvankelijk onbezet tot 15:30 middags lokale tijd, waarna de sluiting later werd verlengd tot 22:30. S'avonds. Suriname kampt al geruime tijd met een tekort aan luchtverkeersleiders, wat regelmatig leidt tot beperkingen of tijdelijke sluitingen van het luchtruim en verstoringen van het internationale luchtverkeer. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Maar Tora ziet na een jaar nog niks anders gebeuren. Bijna een jaar na de verkiezingen, dat is eergisteren geweest, ja, 25 mei, is het VAP-assembleelid, ex-minister van Defensie, Krishna Mathura, nog geen wezenlijke veranderingen zoals die volgens haar tijdens de verkiezingscampagnes door regeringstoppers waren beloofd. Ook over het functioneren van de Nationale Assemblee is zij kritisch. In gesprek met TBN Prime Alert stelde Mathura dat het parlement volgens haar weinig werk heeft verzet. Zij wees erop dat tot nu toe slechts 6 wetten zijn behandeld. Dus er zijn meiverkiezingen geweest. Ik dacht dat jullie het kabinet werd samengesteld. En er zijn vanaf toen tot nu toe slechts 6 wetten behandeld. Voor een parlement vind ik dit weinig, aldus de politica. Volgens haar, Mathura, moet er beter worden gepland en gecommuniceerd met de fractieleiders. Ook zal het invoeren van vaste vergaderingen het parlementaire werk aanzienlijk vooruit kunnen helpen. Mathura verwijt de huidige regering daarnaast nepotisme, terwijl volgens haar tijdens de verkiezingen juist stevige kritiek werd geleverd op de vorige regering van Santokki vanwege hetzelfde probleem. Ze zouden het anders doen en anders veranderen, zegt zij. De politica betreurt het verder dat ervaren krachten volgens haar thuis worden gezet, waardoor de uitvoeringscapaciteit binnen de overheid afneemt. Volgens Mathura ontbreekt het de regering aan een duidelijke langetermijnvisie. Het is niet duidelijk waar het land over 10 jaar moet zijn, stelt zij. Daarnaast waarschuwt zij dat het ontbreken van continuïteit in beleid ervoor zorgt dat Suriname volgens haar onvoldoende vooruitgang boekt. Volgens Mathura speelt dat probleem al sinds de onafhankelijkheid. De VAP-politica zegt ook op economisch gebied weinig positieve ontwikkelingen te zien. Mathura stelt dat zij in het afgelopen jaar geen economische vooruitgang heeft waargenomen en dat de regering volgens haar ook onvoldoende stappen zet om verbetering te brengen. Verder uitte zij Mathura kritiek op de verschillende schandalen die zich volgens haar inmiddels hebben voorgedaan binnen het bestuur. Volgens Mathura worden zaken te veel ad hoc aangepakt. Daarom noemt zij de comptabiliteitswet belangrijk voor betere controle en financieel beheer

Idul Adha een oproep tot menselijkheid in moeilijke tijden. Woensdag 27 mei 2026, vandaag dus, viert de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname het heilige Idul Adha feest, wereldwijd bekend als het feest van het offer. Dit bijzondere religieuze moment herdenkt de ongekende gehoorzaamheid en toewijding aan de profeet Abraham, vrede zij met zijn naam, die bereid was alles op te offeren voor God. Maar Idul Adha gaat over

de negende. Deze goddelijke boodschap roept mensen op om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Het offerfeest herinnert ons eraan dat ware grootheid schuilt in zelfopoffering, verdraagzaamheid en dienstbaarheid aan de samenleving. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, zei: geen van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst, dat hij voor zichzelf wenst. Vandaag, woensdag 27 mei, zien wij overal ter wereld conflicten ontstaan door egoïsme, machtswellust en gebrek aan mededogen. Mensen raken steeds vaker van elkaar verwijderd en verder ook, terwijl juist saamhorigheid het begrip noodzakelijk zijn om vrede te herstellen. Ook Suriname staat voor uitdagingen. Economische druk, sociale onzekerheid en toenemende spanningen raken vele gezinnen en gemeenschappen. In zulke tijden herinnert Idul Adha ons eraan dat solidariteit geen keuze is, maar een morele plicht. Een samenleving groeit niet door rijkdom alleen, maar door de kracht van haar menselijkheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname benadrukt daarom het geloof, dat geloof een bron van vrede, liefde en verzoening behoort te zijn. De gemeenschap blijft zich inzetten voor interreligieuze harmonie, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de universele menselijke waarden. De stichter van de Ahmadiyya Muslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, vrede zij met hem, leerde dat ware aanbidding van God onmogelijk is zonder oprechte liefde voor zijn schepping. Mogen dit Idul Adha een moment zijn waarop wij niet alleen dieren offeren, maar ook onze trots, onze haat en onze onverschilligheid. Laat dit feest een nieuw begin zijn van compassie, rechtvaardigheid en nationale eenheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname wens alle burgers van Suriname een vredig, gezegend en liefdevol Idul Adha toe. Tot zover een bericht van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap uit Suriname in Suriname Herald.

Rechter zet vraagtekens bij politieverklaring in drugszaak Stalker Ijver. De behandeling van een drugszaak rond de onderschepping van ongeveer 3 kilogram verdovende middelen bij de controlepost in Stalker Ijver heeft geleid tot opmerkelijke tegenstrijdigheden in verklaringen van politieambtenaren. Tijdens de rechtszitting werden meerdere agenten door de kantonrechter stevig ondervraagd over onduidelijkheden in het strafdossier en ontbrekende verklaringen. In de zaak staan de verdachten Orfeo Pino P. en Constant P. terecht. Ze werden op 18 december van vorig jaar bij de controlepost aangehouden nadat politieambtenaren hun voertuig hadden gecontroleerd. Volgens de politie bevonden zich in het voertuig meerdere vuilniszakken met vuurwerk, waarin later ook drugs zouden zijn aangetroffen. Gevaarlijke dory. Vuilniszak met vuurwerk en drugs erbij. Tijdens de behandeling van de zaak bleek echter dat de verklaringen van de betrokken politieambtenaren niet met elkaar overeenkwamen. Zo verklaarde een agent dat er in totaal 13 vuilniszakken in het voertuig lagen, terwijl een andere politieambtenaar sprak van 15 zakken. In enkele vuilniszakken zouden bovendien dozen hebben gezeten waarin de drugs zouden zijn verstopt. Een van de politieambtenaren, aangeduid als S, verklaarde voor de rechter dat verdachte Pino hem zou hebben gevraagd om 2 zwarte vuilniszakken niet te controleren. Die verklaring leidde direct tot vragen van de kantonrechter. Toen Pino hiermee werd geconfronteerd, ontkende hij nadrukkelijk dat hij een dergelijk verzoek had gedaan.

De rechter vroeg vervolgens aan de politieambtenaar waarom deze belangrijke verklaring nergens in een procesverbaal was opgenomen. De agent antwoordde daarop dat hij een collega had gevraagd om die verklaring vast te leggen. Op verzoek van de kantonrechter maakte de politieambtenaar bekend om welke collega het ging. Die collega bevond zich nog in de rechtszaal en werd direct met de verklaring geconfronteerd. De betreffende politieambtenaar verklaarde daarop dat hij de informatie wel had doorgegeven aan de narcotica-brigade, beter bekend als narco. Zowel de kantonrechter als de vervolgende ambtenaar konden die verklaring echter nergens in het dossier terugvinden. Tijdens een verder verhoor kwam agent S. deels terug op zijn eerdere verklaring. Hij gaf toen aan dat verdachte Pino wel het enkele vuilniszakken het kantoor van Stolkencijfers was binnengekomen lopen. Daarnaast verklaarde hij dat hij in beslag namens op controlepost geen foto's van goederen werden gemaakt. Ook de eerste politieambtenaar die werd gehoord kwam met een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hem, de eerste politieambtenaar, stonden beide verdachten buiten het kantoor toen zij zouden hebben aangegeven dat de drugs in enkele dozen zaten. Opnieuw merkte zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar op dat ook deze verklaring nergens in het strafdossier was terug te vinden. Zelfs niet in de verklaringen die bij narco zouden zijn afgelegd. De rechter overhandigde daarop het volledige strafdossier aan de politieambtenaar met het verzoek om zelf aan te wijzen waar precies stond vermeld dat Pino had gevraagd om twee dozen of zakken niet te controleren. Nadat de agent ruime tijd door het dossier had gebladerd, verklaarde hij uiteindelijk dat hij die passage nergens kon terugvinden. Daarna werden nog drie andere politieambtenaren als getuigen gehoord. Zij verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij niet hadden gehoord dat verdachte Pino aan collega's had gevraagd om bepaalde dozen of vuilniszakken buiten de controle te houden. Een van die getuigen verklaarde eerder dat tijdens het onderzoek bij verdachte constant een bol marihuana werd aangetroffen met een gewicht van ongeveer 54 gram. Een andere politieambtenaar gaf aan dat zij opdracht had gekregen om de dozen met vuurwerk weg te halen. Volgens zijn verklaring, dus van de politieambtenaar, heeft hij in totaal 6 dozen vuurwerk meegenomen en vervolgens afgeleverd bij de narco-brigade. Opmerkelijk in deze zaak is dat beide verdachten inmiddels in vrijheid zijn gesteld in afwachting van het verdere verloop van het proces. De vele tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de verklaringen lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. De kantonrechter besloot uiteindelijk de behandeling van de zaak uit te stellen om nog aanvullende verklaring te kunnen horen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

En tussen. Intussen verklaart B dat er geen schaduwministers zijn binnen zijn departement. Ja. B zegt geen schaduwministeries binnen mijn departement. Hoe zit dat dan? Het ministerie van Binnenlandse Zaken, PISA, heeft de interne controle verder aangescherpt om ervoor te zorgen dat werkzaamheden conform de wettelijke regels worden uitgevoerd en afgehandeld. Volgens minister Marinus B. moet het beleid van het ministerie helder en transparant zijn. Dat zei B. in een gesprek met de radio ABC in het programma Wel in Gelicht te Klinnen. Volgens de bewindsman gelden er binnen zijn departement geen schaduwministeries. Hij benadrukte dat hij wekelijks overleg voert met de volledige directie van het ministerie. Bericht gaat verder. Ik zit niet graag in meetings waar er alleen maar ja-knikken zijn, aldus B. De minister stelde dat het ministerie niet in problemen kan komen wanneer er gewerkt wordt volgens wet en regelgeving. B ging ook in op zaken die volgens hem mogelijk verkeerd zijn verlopen tijdens het ministerschap van voormalig minister Bronto Somahadjo. Volgens de bewindsman B gebruikt hij die periode als leermoment om het werk binnen het ministerie verder te verbeteren. Tot zover.

Inflatie in jaartijd met 10,9% gestegen. Voedsel, transport en zorg blijven duurder. De inflatie in Suriname is in april 2026 uitgekomen op 10,9% op jaarbasis. Dat blijkt uit de nieuwste consumentenprijsindexcijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. Op maandbasis stegen de prijzen in april met gemiddeld 0,8% ten opzichte van maart 2026. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, blijven vooral de prijzen van voeding, transport, medische diensten en huisvesting druk uitoefenen op het dagelijks leven van burgers. Binnen de voedingsgroep stegen onder meer de prijzen van vleesproducten, vis, groenten en fruit fors. Groenten en fruit werden in april op jaarbasis 23,3% duurder. Terwijl visproducten met 15,4% stegen. Ook de gezondheidszorg blijft opvallend duur. Medische, paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5%. Medische en paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5% ten opzichte van april vorig jaar. Het ABS benadrukt dat de algemene inflatie een gemiddeld cijfer is en dat de prijsstijgingen per product sterk uiteenlopen. Sommige producten daalden in prijs, terwijl andere met honderden procenten stegen. Volgens het statistiekbureau variëren de prijsbewegingen van individuele producten tussen min 44% en plus 600%. Variëren tussen de min 44% en de plus 600%. De consumentenprijsindex steeg van 940,0 in maart naar 947,4 in april 2026. Daarmee zet de opwaartse trend van de afgelopen maanden zich voort. Uit de cijfers blijkt verder dat transportkosten opnieuw toenemen. De kosten voor onderhouden en reparatie van transportmiddelen stegen op maandbasis met 4,6%. Tot zover een bericht uit Star News.

In Pichisaro-zaak wordt gezegd dat de verdachte als lijk werd vervoerd. Oh my god. De verdediging in hoogberoep van de Pichisaro-zaak heeft dinsdag zware beschuldigingen geuit over de behandeling van de verdachten na de gewelddadige confrontatie van 2 mei 2023 in West-Suriname. Volgens advocaat Milton Kastelen is een van de verdachten MR door de politie als overleden beschouwd en samen met de lichamen van Ivaldo Dijkscheel en Martinus Wolfjager in een aluminium lijkenkist vervoerd naar Lady Dorp. Dat is toch vreselijk? Kastelen, die tijdens de zitting ook waarnam voor advocaat Merwin Dubois, hield een meer dan 3 uur durend pleidooi waarin hij stelde dat de verdachten na de uit de hand gelopen protestactie van inheemsen in Pichisaro op onmenselijke wijze zijn behandeld. Volgens de advocaat werd MR samen met de 2 overleden mannen vanuit West-Suriname vervoerd omdat de politie ervan uitging dat hij dood was. In Lelydorp zijn vervolgens een lijkenwagen ingeschakeld om 3 lichamen naar het lijkenhuis over te brengen. Pas toen de chauffeur van de lijkenwagen merkte dat MR mogelijk nog leefde, werd de ambulance opgeroepen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. De verdediging stelde verder dat uit procesverbalen blijkt dat de verdachten rond 10 uur 's morgens werden voorgeleid, terwijl MR volgens eigen onderzoek van de verdediging pas na 1 uur 's middags medische hulp kreeg. Kastelen trok ook de betrouwbaarheid van de processenverbaal in twijfel. Volgens hem verklaarde de politie dat op 3 mei 2023 een uitgebreide verklaring van MR werd opgenomen 1 dag na de gebeurtenissen. De verdachte ontkent echter dat hij toen in staat was om een verklaring af te leggen vanwege zijn fysieke toestand. Volgens de verdediging bevatten meerdere processenverbalen onjuiste of valselijk opgemaakte verklaringen die belastend zijn voor de verdachten. Daarom is het Hof gevraagd deze stukken uit te sluiten van het bewijs. Ook vroeg Kastelen het Openbaar Ministerie te onderzoeken of MR daadwerkelijk in de staat was om dat moment uitvoerig te worden verhoord. Daarnaast uitte de advocaat kritiek op kantonrechter Duncan Nanu, die de zaak in eerste aanleg behandelde. Volgens Kastelen heeft de rechter blijk gegeven van vooringenomenheid tegenover de verdachten. Hij verwees daarbij naar uitspraken die Nanu volgens hem meerdere malen tegen de verdachten zou hebben gedaan, waaronder u weet wat u gedaan hebt. De kantonrechter heeft tekort geschoten in het uitspreken van recht, stelde Kastelen. De verdediging bracht verder naar voren dat de staat Suriname volgens eigen onderzoek aan de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties zou hebben gerapporteerd dat tijdens de ontlusten ook doden aan de zijde van de politie waren gevallen. Toen internationale organisaties om onderbouwing vroegen, zou die volgens Kastelen echter niet zijn geleverd. Ook verwees de advocaat naar het Kalia en Lokone vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de staat Suriname werd opgedragen de rechten en leefgebieden van inheemse gemeenschappen te respecteren. Volgens Kastelen waren de aanwezige politieagenten tijdens de operatie in Pichisaro niet op de hoogte van het vonnis. Verder haalde de verdediging uitspraken aan van Luciano Santokki, die publiekelijk verklaard zou hebben dat zijn vader, toenmalig president Chandrika Prasad Santokki, opdracht zou hebben gegeven de mannen te executeren. Omdat de verdediging op alle onderdelen van de telachtelegging tegen de 5 verdachten afzonderlijk wil ingaan, is het pleidooi nog niet afgerond. De behandeling van de zaak wordt op 3 juni voortgezet. Dit was een bericht uit Staan Nieuws, maar ik vind het vreselijk. Ik zeg nogmaals, toen de tijd was president Santokki aan de macht, toen deze rellen plaatsvonden en die 2 inheemse door de politie standrechtelijk werden geëxecuteerd. En ik neem inmiddels overleden president Santokki kwalijk, want net zoals ik het niet toestaat, niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordeelde massamoorden naar crimineel deze Lanenbouwse op de vlucht overleden. Deze Lanenbouwse 8 december 1982 de mens heeft opgepakt en standrechtelijk heeft geëxecuteerd of heeft laten executeren, zo accepteer ik niet vanzelfsprekend president Santokki dat hij tijdens zijn periode dit ook heeft toegestaan. Sorry, ik heb Santokki, draag ik een warm hart toe tot nu toe, ondanks dat hij is overleden, maar ik heb steeds kritiek gehad op dit, dat hij 2 mannen standrechtelijk heeft toegestaan, 2 mannen die al geboeid waren, op de grond lagen, standrechtelijk werden geëxecuteerd. Tot zover een bericht uit Staan Nieuws, voorzien van mijn commentaar.

Directeur Marcel Musters vraagt volgers om donatie om schulden in te lossen. Leven liep anders dan gedacht. Voormalig acteur Marcel Musters van 66 jaar heeft zijn 14.000 volgers op Instagram om hulp gevraagd. Musters, onder meer bekend van Gooise Vrouwen in Penosa, kampt namelijk met schulden en vraagt zijn achterban daarom om donatie van 1 euro te doen. Ik heb een paar zware jaren achter de rug. Musters, onder andere bekend van zijn rol als Dirk Stubbe in de hysterische hitserie Gooise Vrouwen, deed een video op het sociale medium waarin hij vertelde dat hij nooit had verwacht de 67 jaar aan te tikken. Zijn vader werd immers 49 jaar. Ik heb een paar zware jaren achter de rug, steekt hij vervolgens van wal. Ik moest heel rustig aan doen, want ik had een burn-out. Daarna bleek mijn hart niet goed te zijn. Ik moest verhuizen naar een benedenwoning. Is allemaal gebeurd. Maar door al die gebeurtenissen heeft Musters ook schulden gemaakt, legt hij vervolgens uit. Veel onkosten en weinig inkomen verduidelijkt hij onder het bericht. En daarom vraagt hij om hulp van zijn volgers, iets waar hij lang over heeft getwijfeld. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik waag het erop. Musters vraagt zijn ruim 14.000 volgers daarom allemaal 1 euro te doneren, zodat hij zijn schulden kan inlossen. Hoeveel die schuld precies bedraagt, laat hij niet los. Wel belooft Musters na zijn verjaardag op 6 juni bekend te maken hoeveel hij heeft opgehaald. Hij hoopt zijn initiatief uit te kunnen breiden om later ook andere mensen te kunnen helpen. Het zou helemaal geweldig zijn als dit lukt, besluit Musters. Tot zover een bericht AD, een uitsmijtertje uit AD. En dan ga ik over naar de dagelijkse koersen van vandaag, woensdag. 27 mei, kijken als ze al binnen zijn. De koersen van vandaag, woensdag 27 mei.

Nee, ik heb ze niet. Dus dan zal ik de uitzending, nieuwsuitzending voor vandaag, woensdag 27 mei, hierbij moeten laten. Ik heb vandaag technische assistentie gekregen van... Rajesh. Dank je wel voor de technische hulp. Het is nog mooi zonnig buiten. Geniet van het weer. Morgen wordt het ietsje minder koud, ietsje minder warm. Dus geniet vandaag nog van het weer. Neko geniet van Teodoro na winterbakken. Bedankt, goedemiddag, tot de volgende keer. Dag.

0: Free Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
2: Digitale radio. Wagonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie.
5: Agar ishq karo to adabe bhi wafai bhi sikho. Agar ishq karo to adabe bhi wafai bhi sikho. Ye chaand din kar beqarari mohabbat nahi hoti. Jagne ki bhi jagane ki bhi aadat ho jaye. Kaash tujhko kisi shayar se mohabbat ho jaye. तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-652-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
5: बस दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ गजल सुनाएंगे कितने दिन हो गया हमने कुछ गजल गीत आप लोग को नहीं सुनाए हैं और आज हम आप लोग को कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे दोस्तों आओ मिलकर पहले ये गीत को सुना जाए इन आंखों के मस्ती क्या है दिल चीज क्या है दोस्तों और ये दिल चीज क्या है आंखों के मस्ती क्या है आओ मिलकर सुना जाए आ जा रे ओ मेरी

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosflora gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosflora gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosflora gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen.
2: NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege beerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat hij ze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-65-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-65-22-47.

0: Rahul, Hindustani Radio.
1: एडवोकेटनकांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosflora gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege beerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Yani from the movie Tom, Dick en Harry C. Chalee Milker sunte hain.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosflora gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege beerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie woensdagmiddag van 27 mei 2026. Het weer is mooi buiten en hier, ik neem aan zowel hier als in Den Haag. Hier is het nieuwsoverzicht en dat begin ik bij wijze van uitzondering vandaag met een voetbalbericht. Bondscoach Ronald Koeman heeft namelijk de 26 spelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Hier komen de namen. 3 keepers. Mark Vlekken van Bayer Leverkusen, Robin Roes van Sunderland en Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion. De verdedigers. Nathan Ake van Manchester City, Denzel Dumfries van Internationale, Virgil van Dijk van Liverpool, Jorel Hato van Chelsea, Jan-Paul van Hekken van Brighton & Hove Albion, Julian Timber van Arsenal en Mickey van der Ven van Tottenham Hotspur. De middenvelders, Ryan Gravenberg van Liverpool, Frenkie de Jong van Barcelona, Justin Kluivert van Bournemouth, Teun Koopmeiners van Juventus, Tiliani Treinders van Manchester, Maarten de Roon van Atalanta, Guus Til van PSV, Quinten Timber van Olympique Marseille en Mats Wiever van Brighton & Hove Albion. De aanvallers, Brian Brobbey van Sunderland, Memphis Depay van Corinthians, Brazilië, Cody Gakpo van Liverpool, Noah Lang van Galatasaray, Daniel Malen van AS Roma, Crescencio Summerfield van West Ham United en Walt Weghorst van Ajax. Dit waren de 26 door bondscoach Koeman geselecteerde spelers voor het aankomende WK in Mexico, Canada en Amerika. Tot zover een sportbericht.

Kaya heeft dossiers DNA-leden en zegt meer dan de helft van ze moet worden opgesloten. Zo, dat is mooi, Saya. Wie ben jij, Saya, om dat te zeggen? Dat vraag ik me eigen aan. Maar oké, hier is het bericht. Indien oud-Bisa-minister Brontosomohaarjo strafrechtelijk moet worden vervolgd, dan vindt de Haitiaanse ondernemer Jean Saya Mixon dat ook meer dan de helft van de leden van de Nationale Assemblée in Suriname, DNA, moet worden opgesloten. Allemaal heb je een dossier. Vroeger zat ik niet in het systeem, maar nu belanden een heleboel dossiers in mijn handen. Van mensen die ik niet eens had verwacht. Dus allemaal... U 99% voeding parlementariërs of strotto. Ministers ook toe, zei Saya in een interview op Sign in TV. De voormalige sponsor van de VAP, die nu justitieminister Harish Monat adviseert, vindt bovendien dat de zaak tegen Somaharjo te zwaarwichtig naar buiten wordt gebracht, terwijl de zaken waarvan hij Somaharjo wordt beschuldigd niet zo zwaarwichtig zijn, zoals dat wel het geval is bij andere ex-bewindslieden tegen wie er nog geen in staat van beschuldiging stelling is gevraagd. Als voorbeeld haalt hij het misbruiken van overheidsmiddelen en dienstvoertuigen aan. Volgens hem, Saya, worden lanti-pickups door bijna iedereen gebruikt. Ook hij zou dat doen indien hij er eentje ter beschikking zou hebben. Saya verwacht daarom niet dat het parlement Somaharjo, Riyad Noor Mohamed en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging zal stellen. Volgens Saya is het over het algemeen niet mogelijk om iets te vinden om mensen te bezwaren. Zodra iemand iets tegen iemand wil hebben, dan wordt er automatisch iets gecreëerd. Vorige week zei de ondernemer nog dat terwijl hij als dubieus figuur door NDP'ers werd bestempeld en een dossier over een huidige NDP-minister bij het Openbaar Ministerie ligt, volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij, Saya, is er 1000000% van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten. Hoewel hij zal worden opgesloten. Hoewel hij, even kijken. Hoewel, als, even kijken hoor, ik kan het niet vinden. Volgens Saya. Kom op, computer, niet zo lastig. Hoewel hij geen naam wenst te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat. Tot zover een bericht uit waterkan.net.

chauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof. Ja. Het Hof. Het DB werd op woensdag 20 mei aangehouden. Nee. Even kijken hoor, het loopt een beetje vervelend met dit systeem die ik op het ogenblik hanteer. De titel van het bericht luidt: Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof van Justitie in Suriname heeft maandag het beroep van de 53-jarige buschauffeur DB afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat Chandra Algu. Daarmee blijft de eerdere beslissing waarbij de aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werd verklaard volledig in stand. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden nadat hij een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a van het wetboek van strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadzaal hoger beroep in tegen de beschikking van rechtercommissaris Roy Elgin van 22 mei 2026. De verdediging voerde onder meer aan dat het bevel tot inverzekeringstelling niet tijdig en niet volgens de wettelijke vereisten zouden zijn uitgereikt. Ook zou sprake zijn van schending van formele termijnen uit het wetboek van strafvordering. Volgens de raadsvrouw kunnen organisatorische problemen bij de politie niet als overmacht worden aangemerkt en zou daardoor sprake zijn van onrechtmatige vrijheidsbeneming. Daarnaast stelde de verdediging dat er onvoldoende rechtsgrond en motivering was voor het oordeel dat de inverzekeringstelling rechtmatig was. De rechtercommissaris erkende weliswaar dat er formele fouten zijn gemaakt en dat in strijd met de wet is gehandeld, maar wees het verzoek tot inverzekeringstelling toch af. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt dat sprake was van een overmachtssituatie. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Volgens de verdediging is de man schoolbuschauffeur en vervoerde hij het betrokken kind al ongeveer 3 jaar. Tussen haar cliënt en het kind zou sprake zijn van een vertrouwensband waarbij hij het kind spelenderwijze zou hebben aangeraakt en gekieteld. Op de beschikbare camerabeelden zou volgens de verdediging te zien zijn dat het kind schaterlacht. Ook waren er andere kinderen in de bus aanwezig. Volgens de raadsvrouw kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat DB de intentie had om het kind kwaad te doen of ontucht te plegen in aanwezigheid van een bus vol schoolkinderen. Na de aangifte werd de verdachte dinsdagavond door de Surinaamse politie opgespoord. Uiteindelijk heeft zijn broer hem overgedragen aan de politie van Lelydorp, waar hij zich rond 2 uur 's nachts meldde. Het Hof ging niet mee in de argumenten van de verdediging en zag geen aanleiding om in te grijpen in de beslissing van de rechtercommissaris. Het Hof achtte de aanhouding rechtmatig en vulde de gronden van de beschikking van de rechtercommissaris aan. Daarmee bleef DB voorlopig in verzekering in afwachting van het verdere onderzoek in de strafzaak. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

18-jarige man steekt jongere broer met Stanley mes na ruzie over bromfiets. De 18-jarige Guno A. is maandagavond door de politie Suriname aangehouden nadat hij zijn jongere broer, de 17-jarige D.A., tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een scherp voorwerp in de rug zou hebben gestoken. De politie kreeg maandagavond een melding van een vechtpartij aan de Kariweg in Suriname. Toen de wetsdienaren ter plaatse kwamen, troffen zij een meester aan. Omstanders verklaarden dat de twee broers met elkaar in gevecht waren geraakt. Volgens D.A. bevond hij zich in de woonkamer toen hij hoorde dat zijn broer van plan was zijn bromfiets te verkopen. Omdat Guno volgens hem vaker afwijkend gedrag vertoont, sprak hij hem daarop aan om te voorkomen dat de bromfiets verkocht zou worden. Het gesprek mondde uit in een woordenwisseling waarna de situatie escaleerde tot een gevecht. Het slachtoffer verklaarde dat hij zijn broer enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Tijdens een schermutseling zou Guno vervolgens een Stanley mes uit zijn broekzak hebben gehaald en hem daarmee in de rug hebben gestoken. Toen D.A. merkte dat er bloed uit zijn rug sijpelde, rende hij naar buiten en vernielde hij uit woede de bromfiets van zijn broer. Daarna schakelde hij de politie in. Het slachtoffer wees de politie de verdachte aan, waarna Guno ter plaatse werd aangehouden. Bij een korte ondervraging bekende hij tegenover de politie dat hij zijn broer met een mes had gestoken. Volgens Guno zou hij vaker door zijn broer zijn mishandeld en kreeg hij maandag opnieuw enkele vuistslagen in het gezicht. Ook verklaarde hij dat zijn bromfiets door het slachtoffer was vernield. Het Stanley mes is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. D.A. liep een steekverwonding van ongeveer 15 centimeter op in zijn rug en verklaarde daarnaast over pijn aan zijn hele lichaam. Klaagde daarna van pijn over zijn hele lichaam. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Guno in verzekering gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan Trinidadiaanse consultant. De Caribbean Court of Justice, CCJ, heeft Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan de in Trinidad gevestigde politieke analist en consultant Derek Ramsamouche. De zaak draait om zijn arrestatie en detentie in Suriname tussen oktober 2020 en september 2022 in het onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Ramsamouche zou hij in 2020 opdrachten voor toenmalig president Boutsen hebben uitgevoerd. Het zou gaan om werkzaamheden van Ramsamouche die volgens zijn vrouw zijn verricht voor de Nationale Democratische Partij NDP. De betaling daarvoor zou echter zijn gedaan door de SBB en SPSB en niet door de NDP. Het bericht gaat verder. Volgens Ramsamouche zijn bij zijn aanhouding en detentie rechten geschonden die voortvloeien uit het herziene verdrag van Chaguaramas. De CCJ, Court of Caribbean Justice, gaf hem daarin gelijk en oordeelde dat onderdelen van de Surinaamse strafprocedure niet voldoen aan minimale mensenrechtennormen binnen het gemeenschapsrecht. Centraal stond de toegang tot juridische bijstand tijdens de onderzoeksfase van een strafzaak. Volgens de CCJ kon artikel 40 van het Surinaamse wetboek van strafvordering die toegang te ver gaan beperken zonder voldoende waarborgen voor de rechten van een verdachte. De hoogste Caribische rechtbank maakte duidelijk dat een lidstaat zich niet zomaar kan verschuilen achter nationale regels wanneer die botsen met fundamentele verdragsrechten. Ramsamouche hoefde volgens de CCJ bovendien niet aan te tonen dat hij vanwege zijn nationaliteit anders was behandeld. Het ging om de vraag of de procedure zelf in strijd was met verdragsverplichtingen. Met de uitspraak kreeg Ramsamouche niet alleen een schadevergoeding, maar kreeg Suriname ook een gevoelige juridische tik op de vingers op de manier waarop verdachten toegang krijgen tot rechtsbijstand tijdens strafrechtelijk onderzoek. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

examinister B zegt, we gaan Fico op de operatietafel moeten zetten. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken, BISA, moet het functie-informatiesysteem van de overheid, FISO, de bezorgingsreeks van ambtenaren op de operatietafel. Nu al zijn 10 beroepsgroepen uit FISO. We hebben gisteren zaterdag een presentatie gehouden voor de bonden over de status van de FISO nu. We gaan FISO op de operatietafel moeten zetten, want het is een totale ontwrichting. Er is geen balans meer en dat maakt het ook allemaal moeilijk voor de overheid om te onderhandelen met bonden, zei B in het programma Wel in Gerichte Kringen op ABC Radio. Volgens de bewindsman was de formatiestaat van de afdeling bij de overheid ook opgenomen in FISO. In de praktijk is alles nu kapotgeslagen. Aan de andere kant hebben diverse vakbonden geprobeerd het maximale binnen te halen voor hun specifieke doelgroepen en die zijn ook gehonoreerd. Hierdoor is er uiteindelijk een totale scheefgroei ontstaan. Ten aanzien van de loononderhandelingen voor verbetering van de financiële positie van de bureauambtenaren stelde B dat er hierover financiële info is geschaft aan de vakbonden. Bij de presentatie afgelopen zaterdag was ook het ministerie van Financiën en Planning aanwezig om de financiële positie van de overheid te delen met de vakbeweging. De belastingverlichting is ook onderdeel van dit pakket, zodat ze weten wat de mogelijkheden zijn om een gebalanceerd wensenpakket in te dienen. Dus wij komen van de week bijeen als presidentiële werkgroep om daarover te praten en dan komen we weer met de bonden aan tafel. Aldus de minister in een gesprek met ABC Wel in Gelichte Kringen van afgelopen zondag. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken moet het functie dat hebben we. Oké, tot zover. Een bericht uit waterkant.net.

Yogi zegt, $500,000, ja u hoort het goed, $500,000 voor WK-rechten, terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd. 500.000. VAP-assembleelid Mahinder Jogi heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee vragen gesteld over de aankoop van uitzendrechten voor het WK-voetbal dat in de maand juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Jogi zou de regering hiervoor ongeveer $500,000 hebben uitgegeven voor de Surinaamse televisiestichting STVS. Jogi stelde dat er nog geen begroting is behandeld en goedgekeurd, terwijl volgens hem wel gelden worden uitgegeven. Hij verwees daarbij naar informatie die hij heeft ontvangen over de aankoop van de WK-rechten. Volgens het assembleelid moet STVS de uitzendingen verzorgen. Jogi gaf aan te begrijpen dat met de aankoop van de rechten een bedrag van ongeveer $500,000 gemoeid is. De Surinaamse Televisiestichting heeft de licentierechten verkregen voor de uitzending van de FIFA World Cup 2026. STVS benadrukte eerder dat de uitzendrechten zijn verkregen binnen de officiële rechtenstructuur van de FIFA. Volgens een verklaring van FIFA van 16 april 2026 is de Wereldvoetbalbond exclusief bevoegd voor de organisatie van het toernooi en het beheer van de wereldwijde mediaproductierechten. Het VAP-assembleelid vroeg de regering en minister van Financiën en Planning om duidelijkheid over de kwestie. Hij wilde onder meer weten wat de redenen en oorzaken zijn geweest voor de aankoop van de uitzendrechten en op welke manier het geïnvesteerde bedrag zal worden terugverdiend. Daarnaast vroeg Jogi of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om die uitzendrechten op zich te nemen. Hij riep de regering op om alle relevante informatie hierover aan de Nationale Assemblee te verstrekken. Tot zover een bericht uit Suriname.

Minister Bazaron ontheft directeur ondernemerschap Matura uit functie. Minister Andrew Bazaron van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, heeft directeur ondernemerschap Karishma Matura uit haar functie ontheven. Dat meldt ABC Radio. Matura was onder het vorige kabinet aangesteld als directeur ondernemerschap op het ministerie van EZ. Ze bekleedde de functie onder toenmalig EZ-minister Reshma Kuldeep Singh. Tijdens de overdag van het ministerie aan Bazaron in juli 2025 trad Matura namens de directie op als woordvoerder van het ministerie. Daarbij sprak zij een dankwoord uit aan de vertrekkende minister Kuldeep Singh en verwelkomde zij Bazaron als nieuwe bewindsman. De reden voor de ontheffing is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijke opvolger is nog niets naar buiten gebracht. De beslissing valt op omdat Bazaron zich sinds zijn aantreden juist terughoudend opstelde tegenover het vervangen van functionarissen die hij op het ministerie aantrof. Volgens ABC had de minister ondanks politieke druk aanvankelijk ervoor gekozen om verder te werken met de bestaande leiding binnen het apparaat. Matura werd de afgelopen periode regelmatig genoemd in officiële communicatie van ESOTI, onder meer bij trainingen voor ondernemerschap en initiatieven gericht op financiering en innovatie voor ondernemers. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

KLM-toestellen uit Suriname maakt tussenlanding in Cayenne voor brandstoftekort. Een toestel van de KLM heeft dinsdag gisteren dus een onverwachte tussenlanding moeten maken in Frans-Guyana vanwege een brandstofprobleem op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname. Dat meldt de luchtvaartnieuwssite Up in the Sky. Het gaat om een Boeing 777-300ER met registratie PHBVI, die rond 16:30 middags lokale tijd vertrok vanuit Paramaribo. In plaats van koers te zetten richting het noorden, vloog het toestel eerst in oostelijke richting naar Cayenne. Volgens informatie die aan passagiers werd verstrekt, was er onvoldoende brandstof beschikbaar op luchthaven Sanderij, waardoor een tussenlanding noodzakelijk werd. De afstand tussen Paramaribo en Cayenne bedraagt minder dan 400 kilometer. KLM bood reizigers excuses aan voor het ongemak en erkende dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitende vluchten en verdere reisplannen van passagiers. Ondertussen ontstond ook onduidelijkheid over de status van daaropvolgende KLM-vluchten vanuit Suriname. Gegevens van online platform Flight Radar 24 wekten de indruk dat vluchten op woensdag 27 mei, dus vandaag, en donderdag 28 mei, dus morgen, zouden zijn geannuleerd. Een woordvoerder van KLM ontkende echter dat sprake was van annuleringen en sprak van een systeemfout. Passagiers zouden aanvankelijk foutieve meldingen hebben ontvangen, waarna later een rectificatie volgde. Het incident volgt op eerdere problemen rond de Surinaamse luchtvaartsector. Exact een maand geleden moest KLM-vlucht KL713 afkomstig uit Amsterdam uitwijken naar Trinidad en Tobago, nadat bleek dat geen luchtverkeersleiders aanwezig waren in de verkeerstoren op luchthaven Zanderij. Het toestel week toen uit naar Piarco International Airport in Porto Sveen, Trinidad. Volgens berichten was de verkeerstoren aanvankelijk onbezet tot 15:30 middags lokale tijd, waarna de sluiting later werd verlengd tot 22:30 s'avonds. Suriname kampt al geruime tijd met een tekort aan luchtverkeersleiders, wat regelmatig leidt tot beperkingen of tijdelijke sluitingen van het luchtruim en verstoringen van het internationale luchtverkeer. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Maar Tora ziet na een jaar nog niks anders gebeuren. Bijna een jaar na de verkiezingen, dat is eergisteren geweest, ja, 25 mei, is het VAP-assembleelid, ex-minister van Defensie, Krishna Mathura, nog geen wezenlijke veranderingen zoals die volgens haar tijdens de verkiezingscampagnes door regeringstoppers waren beloofd. Ook over het functioneren van de Nationale Assemblee is zij kritisch. In gesprek met TBN Prime Alert stelde Mathura dat het parlement volgens haar weinig werk heeft verzet. Zij wees erop dat tot nu toe slechts 6 wetten zijn behandeld. Dus er zijn meiverkiezingen geweest. Ik dacht dat jullie het kabinet werd samengesteld. En er zijn vanaf toen tot nu toe slechts 6 wetten behandeld. Voor een parlement vind ik dit weinig, aldus de politica. Volgens haar, Mathura, moet er beter worden gepland en gecommuniceerd met de fractieleiders. Ook zal het invoeren van vaste vergaderingen het parlementaire werk aanzienlijk vooruit kunnen helpen. Mathura verwijt de huidige regering daarnaast nepotisme, terwijl volgens haar tijdens de verkiezingen juist stevige kritiek werd geleverd op de vorige regering van Santokki vanwege hetzelfde probleem. Ze zouden het anders doen en anders veranderen, zegt zij. De politica betreurt het verder dat ervaren krachten volgens haar thuis worden gezet, waardoor de uitvoeringscapaciteit binnen de overheid afneemt. Volgens Mathura ontbreekt het de regering aan een duidelijke langetermijnvisie. Het is niet duidelijk waar het land over 10 jaar moet zijn, stelt zij. Daarnaast waarschuwt zij dat het ontbreken van continuïteit in beleid ervoor zorgt dat Suriname volgens haar onvoldoende vooruitgang boekt. Volgens Mathura speelt dat probleem al sinds de onafhankelijkheid. De VAP-politica zegt ook op economisch gebied weinig positieve ontwikkelingen te zien. Mathura stelt dat zij in het afgelopen jaar geen economische vooruitgang heeft waargenomen en dat de regering volgens haar ook onvoldoende stappen zet om verbetering te brengen. Verder uitte zij Mathura kritiek op de verschillende schandalen die zich volgens haar inmiddels hebben voorgedaan binnen het bestuur. Volgens Mathura worden zaken te veel ad hoc aangepakt. Daarom noemt zij de comptabiliteitswet belangrijk voor betere controle en financieel beheer binnen de overheid. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Idul Adha een oproep tot menselijkheid in moeilijke tijden. Woensdag 27 mei 2026, vandaag dus, viert de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname het heilige Idul Adha feest, wereldwijd bekend als het feest van het offer. Dit bijzondere religieuze moment herdenkt de ongekende gehoorzaamheid en toewijding aan de profeet Abraham, vrede zij met zijn naam, die bereid was alles op te offeren voor God. Maar Idul Adha gaat over veel meer dan rituelen alleen. Het feest draagt een krachtige boodschap voor de gehele mensheid, juist in deze tijd waarin de wereld gebukt gaat onder oorlog, verdeeldheid, armoede, eenzaamheid en moreel verval. De Heilige Koran leert: voorwaar Allah gebiedt rechtvaardigheid, goed doen en vrijgevigheid jegens verwanten. Heilige Koran 16.91. Deze goddelijke boodschap roept mensen op om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Het offerfeest herinnert ons eraan dat ware grootheid schuilt in zelfopoffering, verdraagzaamheid en dienstbaarheid aan de samenleving. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, zei: geen van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst, dat hij voor zichzelf wenst. Vandaag, woensdag 27 mei, zien wij overal ter wereld conflicten ontstaan door egoïsme, machtswellust en gebrek aan mededogen. Mensen raken steeds vaker van elkaar verwijderd en verder ook, terwijl juist saamhorigheid het begrip noodzakelijk zijn om vrede te herstellen. Ook Suriname staat voor uitdagingen. Economische druk, sociale onzekerheid en toenemende spanningen raken vele gezinnen en gemeenschappen. In zulke tijden herinnert Idul Adha ons eraan dat solidariteit geen keuze is, maar een morele plicht. Een samenleving groeit niet door rijkdom alleen, maar door de kracht van haar menselijkheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname benadrukt daarom het geloof, dat geloof een bron van vrede, liefde en verzoening behoort te zijn. De gemeenschap blijft zich inzetten voor interreligieuze harmonie, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de universele menselijke waarden. De stichter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, vrede zij met hem, leerde dat ware aanbidding van God onmogelijk is zonder oprechte liefde voor zijn schepping. Mogen dit Idul Adha een moment zijn waarop wij niet alleen dieren offeren, maar ook onze trots, onze haat en onze onverschilligheid. Laat dit feest een nieuw begin zijn van compassie, rechtvaardigheid en nationale eenheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname wens alle burgers van Suriname een vredig, gezegend en liefdevol Idul Adha toe. Tot zover een bericht van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap uit Suriname in Suriname Herald.

Rechter zet vraagtekens bij politieverklaring in drugszaak Stalkert-Ijver. De behandeling van een drugszaak rond de onderschepping van ongeveer 3 kilogram verdovende middelen bij de controlepost in Stalkert-Ijver heeft geleid tot opmerkelijke tegenstrijdigheden in verklaringen van politieambtenaren. Tijdens de rechtszitting werden meerdere agenten door de kantonrechter stevig ondervraagd over onduidelijkheden in het strafdossier en ontbrekende verklaringen. In de zaak staan de verdachten Orfeo Pino P. en Constant P. terecht. Ze werden op 18 december van vorig jaar bij de controlepost aangehouden nadat politieambtenaren hun voertuig hadden gecontroleerd. Volgens de politie bevonden zich in het voertuig meerdere vuilniszakken met vuurwerk, waarin later ook drugs zouden zijn aangetroffen. Gevaarlijke dory. Vuilniszak met vuurwerk en drugs erbij. Tijdens de behandeling van de zaak bleek echter dat de verklaringen van de betrokken politieambtenaren niet met elkaar overeenkwamen. Zo verklaarde een agent dat er in totaal 13 vuilniszakken in het voertuig lagen, terwijl een andere politieambtenaar sprak van 15 zakken. In enkele vuilniszakken zouden bovendien dozen hebben gezeten waarin de drugs zouden zijn verstopt. Een van de politieambtenaren, aangeduid als S, verklaarde voor de rechter dat verdachte Pino hem zou hebben gevraagd om 2 zwarte vuilniszakken niet te controleren. Die verklaring leidde direct tot vragen van de kantonrechter. Toen Pino hiermee werd geconfronteerd, ontkende hij nadrukkelijk dat hij een dergelijk verzoek had gedaan. De rechter vroeg vervolgens aan de politieambtenaar waarom deze belangrijke verklaring nergens in een procesverbaal was opgenomen. De agent antwoordde daarop dat hij een collega had gevraagd om die verklaring vast te leggen. Op verzoek van de kantonrechter maakte de politieambtenaar bekend om welke collega het ging. Die collega bevond zich nog in de rechtszaal en werd direct met de verklaring geconfronteerd. De betreffende politieambtenaar verklaarde daarop dat hij de informatie wel had doorgegeven aan de narcotica-brigade, beter bekend als narco. Zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar konden die verklaring echter nergens in het dossier terugvinden. Tijdens een verder verhoor kwam agent S. deels terug op zijn eerdere verklaring. Hij gaf toen aan dat verdachte Pino wel het enkele vuilniszakken het kantoor van Stalkert-Ijver was binnengekomen lopen. Daarnaast verklaarde hij dat hij in beslag namens op controlepost geen foto's van goederen werden gemaakt. Ook de eerste politieambtenaar die werd gehoord kwam met een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hem, de eerste politieambtenaar, stonden beide verdachten buiten het kantoor toen zij zouden hebben aangegeven dat de drugs in enkele dozen zaten. Opnieuw merkte zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar op dat ook deze verklaring nergens in het strafdossier was terug te vinden. Zelfs niet in de verklaringen die bij NARCO zouden zijn afgelegd. De rechter overhandigde daarop het volledige strafdossier aan de politieambtenaar met het verzoek om zelf aan te wijzen waar precies stond vermeld dat Pino had gevraagd om 2 dozen of zakken niet te controleren. Nadat de agent ruime tijd door het dossier had geladen, verklaarde hij uiteindelijk dat hij die passage nergens kon terugvinden. Daarna werden nog 3 andere politieambtenaren als getuigen gehoord. Zij verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij niet hadden gehoord dat verdachte Pino aan collega's had gevraagd om bepaalde dozen of vuilniszakken buiten de controle te houden. Een van die getuigen verklaarde eerder dat tijdens het onderzoek bij verdachte Constant een bol marihuana werd aangetroffen met een gewicht van ongeveer 54 gram. Een andere politieambtenaar gaf aan dat zij opdracht had gekregen om de dozen met vuurwerk weg te halen. Volgens zijn verklaring, dus van de politieambtenaar, heeft hij in totaal 6 dozen vuurwerk meegenomen en vervolgens afgeleverd bij de narco-brigade. Opmerkelijk in deze zaak is dat beide verdachten inmiddels in vrijheid zijn gesteld in afwachting van het verdere verloop van het proces. De vele
Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de verklaringen lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. De kantonrechter besloot uiteindelijk de behandeling van de zaak uit te stellen om nog aanvullende verklaringen te kunnen horen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

ministers zijn binnen zijn departement. B zegt geen schaduwministeries binnen mijn departement. Hoe zit dat dan? Het ministerie van Binnenlandse Zaken, PISA, heeft de interne controle verder aangescherpt om ervoor te zorgen dat werkzaamheden conform de wettelijke regels worden uitgevoerd en afgehandeld. Volgens minister Marinus B. moet het beleid van het ministerie helder en transparant zijn. Dat zei B. in een gesprek met de radio ABC in het programma wel in gelichte kringen. Volgens de bewindsman gelden er binnen zijn departement geen schaduwministeries. Hij benadrukte dat hij wekelijks overleg voert met de volledige directie van het ministerie. Het bericht gaat verder. Ik zit niet graag in meetings waar er alleen maar ja-knikken zijn, aldus B. De minister stelde dat het ministerie niet in problemen kan komen wanneer er gewerkt wordt volgens wet en regelgeving. B ging ook in op zaken die volgens hem mogelijk verkeerd zijn verlopen tijdens het ministerschap van voormalig minister Bronto Sommaradio. Volgens de bewindsman B gebruikt hij die periode als leermoment om het werk binnen het ministerie verder te verbeteren. Tot zover

Inflatie in jaartijd met 10,9% gestegen. Voedsel, transport en zorg blijven duurder. De inflatie in Suriname is in april 2026 uitgekomen op 10,9% op jaarbasis. Dat blijkt uit de nieuwste consumentenprijsindexcijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. Op maandbasis stegen de prijzen in april met gemiddeld 0,8% ten opzichte van maart 2026. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, blijven vooral de prijzen van voeding, transport, medische diensten en huisvesting druk uitoefenen op het dagelijks leven van burgers. Binnen de voedingsgroep stegen onder meer de prijzen van vleesproducten, vis, groenten en fruit fors. Groenten en fruit werden in april op jaarbasis 23,3% duurder. 23,3%. Terwijl visproducten met 15,4% stegen. Ook de gezondheidszorg blijft opvallend duur. Medische, paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5%. Medische en paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5% ten opzichte van april vorig jaar. Het ABS benadrukt dat de algemene inflatie een gemiddeld cijfer is en dat de prijsstijgingen per product sterk uiteenlopen. Sommige producten daalden in prijs, terwijl andere met honderden procenten stegen. Volgens het statistiekbureau varieerden de prijsbewegingen van individuele producten tussen min 44% en plus 600%. Variëren tussen de min 44% en de plus 600%. De consumentenprijsindex steeg van 940,0 in maart naar 947,4 in april 2026. Daarmee zet de opwaartse trend van de afgelopen maanden zich voort. Uit de cijfers blijkt verder de transportkosten opnieuw toenemen. De kosten voor onderhouden en reparatie van transportmiddelen stegen op maandbasis met 4,6%. Tot zover een bericht uit Star News.

In Saronzaak wordt gezegd dat de verdachte als lijk werd vervoerd. Oh my god. De verdediging in hoog beroep van de Pietin Saronzaak heeft dinsdag

zware beschuldigingen geuit over de behandeling van de verdachten na de gewelddadige confrontatie van 2 mei 2023 in West-Suriname. Volgens advocaat Milton Castelen is een van de verdachten MR door de politie als overleden beschouwd en samen met de lichamen van Ivaldo Dijkscheel en Martinus Wolfjager in een aluminium lijkenkist vervoerd naar Lelydorp. Dat is toch vreselijk? Castelen, die tijdens de zitting ook waarnam voor advocaat Merwin Dubois, hield een meer dan 3 uur durend pleidooi waarin hij stelde dat de verdachten na de uit de hand gelopen protestactie van inheemsen in Pichisaron op onmenselijke wijze zijn behandeld. Volgens de advocaat werd MR samen met de 2 overleden mannen vanuit West-Suriname vervoerd omdat de politie ervan uitging dat hij dood was. In Lelydorp was vervolgens een lijkenwagen ingeschakeld om 3 lichamen naar het lijkenhuis over te brengen. Pas toen de chauffeur van de lijkenwagen merkte dat MR mogelijk nog leefde, werd de ambulance opgeroepen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. De verdediging stelde verder dat uit procesverbalen blijkt dat de verdachten rond 10 uur 's morgens werden voorgeleid, terwijl MR volgens eigen onderzoek van de verdediging pas na 1 uur 's middags medische hulp kreeg. Castelen trok ook de betrouwbaarheid van de procesverbaal in twijfel. Volgens hem verklaarde de politie dat op 3 mei 2023 een uitgebreide verklaring van MR werd opgenomen 1 dag na de gebeurtenissen. De verdachte ontkent echter dat hij toen in staat was om een verklaring af te leggen vanwege zijn fysieke toestand. Volgens de verdediging bevatten meerdere procesverbaal onjuiste of valselijk opgemaakte verklaringen die belastend zijn voor de verdachte. Daarom is het Hof gevraagd deze stukken uit te sluiten van het bewijs. Ook vroeg Castelen het Openbaar Ministerie te onderzoeken of MR daadwerkelijk in de staat was om dat moment uitvoerig te worden verhoord. Daarnaast uitte de advocaat kritiek op kantonrechter Duncan Nanhoe, die de zaak in eerste aanleg behandelde. Volgens Castelen heeft de rechter blijk gegeven van vooringenomenheid tegenover de verdachten. Hij verwees daarbij naar uitspraken die Nanhoe volgens hem meerdere malen tegen de verdachten zou hebben gedaan, waaronder u weet wat u gedaan hebt. De kantonrechter heeft tekort geschoten in het uitspreken van recht, stelde Castelen. De verdediging bracht verder naar voren dat de staat Suriname volgens eigen onderzoek aan de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties zou hebben gerapporteerd dat tijdens de ontlusten ook doden aan de zijde van de politie waren gevallen. Toen internationale organisaties om onderbouwing vroegen, zou die volgens Castelen echter niet zijn geleverd. Ook verwees de advocaat naar het Kalia en Lokone vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de staat Suriname werd opgedragen de rechten en leefgebieden van inheemse gemeenschappen te respecteren. Volgens Castelen waren de aanwezige politieagenten tijdens de operatie Pichisaron niet op de hoogte van het vonnis. Verder haalde de verdediging uitspraken aan van Luciano Santokki, die publiekelijk verklaard zou hebben dat zijn vader, toenmalig president Chandika Prasad Santokki, opdracht zou hebben gegeven de mannen te executeren. Omdat de verdediging op alle onderdelen van de telangverlegging tegen de 5 verdachten afzonderlijk wil ingaan, is het pleidooi nog niet afgerond. De behandeling van de zaak wordt op 3 juni voortgezet. Dit was een bericht uit Staal Nieuws, maar ik vind het vreselijk. Ik zeg nogmaals, toen de tijd was president Santokki aan de macht, toen deze rellen plaatsvonden en die 2 inheemse door de politie standrechtelijk werden geëxecuteerd. En ik neem inmiddels overleden president Santokki kwalijk, want net zoals ik het niet toestaat, niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordeelde massamoorden naar crimineel deze Lanebootse op de vlucht overleden. Deze Lanebootse 8 december 1982 mensen heeft opgepakt en standrechtelijk heeft geëxecuteerd of heeft laten executeren, zo accepteer ik niet vanzelfde president Santokki dat hij tijdens zijn periode dit ook heeft toegestaan. Sorry, ik heb Santokki, draag ik een warm hart toe tot nu toe, ondanks het feit dat hij is overleden, maar ik heb steeds kritiek gehad op dit, dat hij 2 mannen standrechtelijk heeft toegestaan, 2 mannen die al geboeid waren, op de grond lagen, standrechtelijk werden geëxecuteerd. Tot zover een bericht uit Staal Nieuws, voorzien van mijn commentaar.

Chauffeur Marcel Musters vraagt volgers om donatie om schulden in te lossen. Leven liep anders dan gedacht. Voormalig acteur Marcel Musters van 66 jaar heeft zijn 14.000 volgers op Instagram om hulp gevraagd. Musters, onder meer bekend van Gooise Vrouwen in Penosa, kampt namelijk met schulden en vraagt zijn achterban daarom om donatie van 1 euro te doen. Ik heb een paar zware jaren achter de rug. Musters, onder andere bekend van zijn rol als Dirk Stubbe in de hysterische hitserie Gooise Vrouwen, deed een video op het sociale medium waarin hij vertelde dat hij nooit had verwacht de 67 jaar aan te tikken. Zijn vader werd immers 49 jaar. Ik heb een paar zware jaren achter de rug, steekt hij vervolgens van wal. Ik moest heel rustig aan doen, want ik had een burn-out. Daarna bleek mijn hart niet goed te zijn. Ik moest verhuizen naar een benedenwoning. Is allemaal gebeurd. Maar door al die gebeurtenissen heeft Musters ook schulden gemaakt, legt hij vervolgens uit. Veel onkosten en weinig inkomen verduidelijk hij onder het bericht. En daarom vraagt hij om hulp van zijn volgers, iets waar hij lang over heeft getwijfeld. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik waag het erop. Musters vraagt zijn ruim 14.000 volgers daarom allemaal 1 euro te doneren, zodat hij zijn schulden kan inlossen. Hoeveel die schuld precies bedraagt, laat hij niet los. Wel belooft Musters na zijn verjaardag op 6 juni bekend te maken hoeveel hij heeft opgehaald. Hij hoopt zijn initiatief uit te kunnen breiden om later ook andere mensen te kunnen helpen. Het zou helemaal geweldig zijn als dit lukt, besluit Musters. Tot zover een bericht uit AD, een uitsmijtertje uit AD. En dan ga ik over naar de dagelijkse koersen van vandaag, woensdag. 27 mei, kijken als ze al binnen zijn. De koersen van vandaag, woensdag 27 mei.

Nee, ik heb ze niet. Dus dan zal ik de uitzending, nieuwsuitzending voor vandaag, woensdag 27 mei, hierbij moeten laten. Ik heb vandaag technische assistentie gekregen van Rajesh. Dank je wel voor de technische hulp. Het is nog mooi zonnig buiten. Geniet van het weer. Morgen wordt het ietsje minder koud, ietsje minder warm. Dus geniet vandaag nog van het weer. Ik geniet van Theodoro na winterbakken. Bedankt, goedemiddag. Tot de volgende keer. Dag.